0: Estás escuchando Mix Radio. Mix.
1: No puedes ser que tipo eres. Geen ID ni proberen, ga naar huis, je komt niet binnen. Hè? Domme jongens aan de drank. Hè?